0: Ah, ik vond het trouwen, no? Hallo? De stemmeleeuw zei ook. Ik ben aan het vertrouwen. Hallo.
1: Dag omweg,
0: hoe bent u? Ja, hi.
1: Het lijkt niet naar justitie.
0: Dus lijkt me justitie, doe je?
1: Ja.
0: Ja. Ja.
1: Om minister.
0: Ja.
1: Og så var han visst inne og styrde vegen vår også.
0: Ja, det var han også.
1: Samferdselsminister.
0: Ja, han var samferdselsminister og justisminister.
1: Ja.
0: Stemmer på en prikk.
1: Da det ja, flott.
0: Det skrev han alltid opp.
1: Å, fy, du godt da.
0: Ja.
1: Ja, rett da.
0: Rett da, ha det
1: godt da.
2: Ja, hvor mange tippoldeforeldre har et menneske? Hvor mange tippoldeforeldre har et menneske? 57, 68, 14, 10.